Ik geef hem als punt beuvel, les ik ta ta ta do de ta do de rek. Die mij goed doet het erop en ha ha ha, pas op beseer dat hij je vennen. Nem mo mo mondo no ha, nem si do matere bura. Oh su su su ha se yo, mi ne ko shom be be be mi ra volo. Rendben van, de most az ette nem hallgatok, mindent a csúcska, most elhadarok.